Er is een verdachte opgepakt voor het schietincident in Lebbeke in Oost-Vlaanderen afgelopen zondag. Een jongeman van 18 reed op zijn bromfiets naar huis toen iemand hem de weg versperde. Nadat hij de man ontweek, is de jongeman in de rug geschoten. De verdachte is een man van 22. De raadkamer beslist vrijdag of hij langer aangehouden blijft. Voorlopig is onduidelijk of verdachte en slachtoffer elkaar kenden. iCanBe Belgium is failliet. Het callcenter verzorgt klantrelaties van firma's en verloor met Total Energies onlangs een grote klant. Een bedrijf uit dezelfde groep neemt nu de activiteiten over, maar toch sneuvelen 88 jobs op de beide vestigingen in Sint-Truiden en Luik. Het management blijft wel behouden en zegt dat ze nieuwe kansen ziet in investeringen in onder meer artificiële intelligentie. De vakbonden noemen die gang van zaken ongehoord en vinden dat de sociale dialoog geen kansen heeft gekregen. Het Britse leger gaat een speciale eenheid creëren om Britse satellieten te beschermen tegen vijandige bedreigingen. De eenheid zal werken met geavanceerde technologie. Volgens het Britse ministerie van Defensie is de ruimte nu eenmaal oorlogsgebied geworden en moet het land zich aan die situatie aanpassen. Vorige week nog liet ook Defensie in de VS weten dat het wapens in de ruimte heeft. De nieuwe eenheid is deel van de ruimtestrategie van de Britse regering. Labour-leider Andy Burnham trok daar onlangs 9 miljard euro voor uit. In de Women's Champions League voetbal komt OH Leuven goed weg. Het speelde thuis 0-0 gelijk tegen AS Roma, maar het scheelde geen haar of het werd toch nog 0-1. Al diep in blessuretijd miste Roma een penalty via Pandini. En zo blijft OH Leuven AS Roma in bedwang houden. Het speelde vorig seizoen ook al eens 1-1 in de Champions League. En de medailledroom van de Red Dragons op het EK volleybal in Turijn is voorbij. De Belgische volleybalmannen verloren een duur bevochten kwartfinale tegen Slovenië in 4 sets. Teamcaptain Sam de Roo viel al vroeg in de wedstrijd uit met een blessure. Mogelijk heeft hij een scheur in de adductoren opgelopen. Na een bewolkte maar vrij zachte nacht met minima rond 14 graden begint de dag met wat mistbanken. Daarna zonnig en tot 21 graden in het centrum.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Er is een verdachte opgepakt voor het schietincident in Lebbeke in Oost-Vlaanderen afgelopen zondag. Een jongeman van 18 reed op zijn bromfiets naar huis toen iemand hem de weg versperde. Nadat hij de man ontweek, is de jongeman in de rug geschoten. De verdachte is een man van 22. De raadkamer beslist vrijdag of hij langer aangehouden blijft. Voorlopig is onduidelijk of verdachte en slachtoffer elkaar kenden. IKMB Belgium is failliet. Het callcenter verzorgt klantrelaties van firma's en verloor met Total Energies onlangs een grote klant. Een bedrijf uit dezelfde groep neemt nu de activiteiten over, maar toch sneuvelen 88 jobs op de beide vestigingen in Sint-Truiden en Luik. Het management blijft wel behouden en zegt dat ze nieuwe kansen ziet in investeringen in onder meer artificiële intelligentie. De vakbonden noemen die gang van zaken ongehoord en vinden dat de sociale dialoog geen kansen heeft gekregen. Het Britse leger gaat een speciale eenheid creëren om Britse satellieten te beschermen tegen vijandige bedreigingen. De eenheid zal werken met geavanceerde technologie. Volgens het Britse ministerie van Defensie is de ruimte nu eenmaal oorlogsgebied geworden en moet het land zich aan die situatie aanpassen. Vorige week nog liet ook Defensie in de VS weten dat het wapens in de ruimte heeft. De nieuwe eenheid is deel van de ruimtestrategie van de Britse regering. Labour-leider Andy Burnham trok daar onlangs 9 miljard euro voor uit. In de Women's Champions League voetbal komt OHA Leuven goed weg. Het speelde thuis 0-0 gelijk tegen AS Roma, maar het scheelde geen haar of het werd toch nog 0-1. Al diep in blessuretijd miste Roma een penalty via Pandini. En zo blijft OHA Leuven AS Roma in bedwang houden. Het speelde vorig seizoen ook al eens 1-1 in de Champions League. En de medailledroom van de Red Dragons op het EK volleybal in Turijn is voorbij. De Belgische volleybalmannen verloren een duur bevochten kwartfinale tegen Slovenië in 4 sets. Teamcaptain Sam Darro viel al vroeg in de wedstrijd uit met een blessure. Mogelijk heeft hij een scheur in de adductoren opgelopen. Na een bewolkte maar vrij zachte nacht met minima rond 14 graden begint de dag met wat mistbanken. Daarna zonnig en tot 21 graden in het centrum.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

is een verdachte opgepakt voor het schietincident in Lebbeke in Oost-Vlaanderen afgelopen zondag. Een jongeman van 18 reed op zijn bromfiets naar huis toen iemand hem de weg versperde. Nadat hij de man ontweek, is de jongeman in de rug geschoten. De verdachte is een man van 22. De raadkamer beslist vrijdag of hij langer aangehouden blijft. Voorlopig is onduidelijk of verdachte en slachtoffer elkaar kenden. IKMB Belgium is failliet. Het callcenter verzorgt klantrelaties van firma's en verloor met Total Energies onlangs een grote klant. Een bedrijf uit dezelfde groep neemt nu de activiteiten over, maar toch sneuvelen 88 jobs op de beide vestigingen in Sint-Truiden en Luik. Het management blijft wel behouden en zegt dat ze nieuwe kansen ziet in investeringen in onder meer artificiële intelligentie. De vakbonden noemen die gang van zaken ongehoord en vinden dat de sociale dialoog geen kansen heeft gekregen. Het Britse leger gaat een speciale eenheid creëren om Britse satellieten te beschermen tegen vijandige bedreigingen. De eenheid zal werken met geavanceerde technologie. Volgens het Britse ministerie van Defensie is de ruimte nu eenmaal oorlogsgebied geworden en moet het land zich aan die situatie aanpassen. Vorige week nog liet ook Defensie in de VS weten dat het wapens in de ruimte heeft. De nieuwe eenheid is deel van de ruimtestrategie van de Britse regering. Labour-leider Andy Burnham trok daar onlangs 9 miljard euro voor uit. In de Women's Champions League voetbal komt OH Leuven goed weg. Het speelde thuis 0-0 gelijk tegen AS Roma, maar het scheelde geen haar of het werd toch nog 0-1. Al diep in blessuretijd miste Roma een penalty via Pandini. En zo blijft OH Leuven AS Roma in bedwang houden. Het speelde vorig seizoen ook al eens 1-1 in de Champions League. En de medailledroom van de Red Dragons op het EK volleybal in Turijn is voorbij. De Belgische volleybalmannen verloren een duur bevochten kwartfinale tegen Slovenië in 4 sets. Teamcaptain Sam de Roo viel al vroeg in de wedstrijd uit met een blessure. Mogelijk heeft hij een scheur in de adductoren opgelopen. Na een bewolkte maar vrij zachte nacht met minima rond 14 graden begint de dag met wat mistbanken. Daarna zonnig en tot 21 graden in het centrum.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: D-A-D-A-B. In het gemeentehuis van Aalter is een nieuwe Wall of Fame gemaakt met alle burgemeesters van de voorbije 189 jaar. De collectie van burgemeestersportretten werd uitgebreid en krijgt een nieuwe centrale plek op de bovenste verdieping van het gemeentehuis aan de raadzaal en de trouwzaal. De eerste burgemeester in het rijtje van wie een foto beschikbaar is, is Joseph Charles Soudan. Hij was burgemeester van Aalter van 1837 tot 1847. De gemeenteraad van Zottegem heeft beslist om een houtverbod voor dieren in te voeren voor mensen van wie dieren in beslag worden genomen wegens verwaarlozing of mishandeling. Dit verbod zal gelden in de periode voor de rechter een definitieve uitspraak doet. De maatregel moet voorkomen dat iemand meteen na een inbeslagname opnieuw dieren aanschaft. In de Tielse deelgemeente Schuiverskapelle is dinsdag een wedersamenstelling gehouden van de moord op een 39-jarige Roemeense vrouw. Dat gebeurde in het huis waar de vrouw met haar partner en hun drie kinderen woonde. De vader van het gezin belde in mei vorig jaar de hulpdiensten toen hij in het bed het levenloze lichaam van zijn vrouw had aangetroffen. Het overlijden werd meteen als verdacht beschouwd. Omdat duidelijk was dat het niet meer boterde tussen de ouders, werd de partner van het slachtoffer onmiddellijk gezien als verdachte. De man gaf tijdens een ondervraging toe dat hij de avond voor haar overlijden ruzie had gemaakt met zijn vrouw en haar een klap had gegeven. De man heeft een tijd in de gevangenis gezeten op verdenking van moord, maar woont intussen weer in de woning waar zijn partner stierf, zei het met een enkel band. Ruim 120 medewerkers van de bedrijven gevestigd op het Roeselaarse bedrijventerrein Schaapbrugge namen dinsdag deel aan een grote gezamenlijke opruimactie. Het ging om personeelsleden van onder andere Zoutman, Desotec, Van Heden, Paulig, Renoui, Drumdrum en Soubri die over de middag een uurtje de handen uit de mouwen staken om de bedrijventerreinen en de omgeving zwerfvuil vrij te maken. De actie kaderde in de campagne van Mooimakers en sluit aan bij World Cleanup Day. De stad Brugge heeft beslist om extra rattenvallen te plaatsen bij een werf in de Sint-Amandstraat. Een restaurantuitbater in de buurt had geklaagd over overlast van ratten die zelfs tot binnen in de zaak durfden komen. Schepen Frankie de Mon stelt stellig dat van een plaag geen sprake is. Stapvoets aangereden worden en zelf een rijverbod opgelegd krijgen. Het is een vrouw van 28 dinsdagochtend overkomen in de politierechtbank. De vrouw wandelde vorig jaar met haar zoontje op de parking van de Carrefour in Oostende toen ze werd aangereden door een auto. Bij de politie legde ze toen een positieve speekseltest af, waardoor niet de bestuurder die haar aanreed, maar zij zelf voor de politierechter moest verschijnen. Ze kreeg een boete van €1.600, volledig met uitstel en een rijverbod van 1 maand.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: And now, another hour of music on your favorite radio station. While the others are talking, we're already playing the music. This is the radio station with more ears than listeners.
5: Studio Isegem.

Goedemorgen, van harte welkom. Dit is terug 1 uur lang Hit Radio in de ochtend. We begonnen het programma met muziek van Marianne Weber, Liefde Is. En dit kwam uit het jaar 1997. Bent u onderweg met de auto, rij voorzichtig. Bent u aan de ontbijttafel, eet smakelijk en geniet van jullie kopje koffie.

Dit was rustige popmuziek uit het jaar 2000. Je hoorde Greg David met 7 Days. We gaan even naar Nederland. Met Marco Borsato uit het jaar 2007 komt hier een van zijn nummers, Zij.

enige hitradio waar ook het Nederlandse en het Vlaamse lied aan bod komt in de ochtend. En ook promo-artiesten. Artiesten dus die hun nummer promoten. Dit was Jade Lauren met Wacht Niet. Even naar het jaar 2021 nu met Sam en Julia. Come Home. Goedemorgen, van harte welkom. Jouw ochtendstond, jouw hits in de ochtend.

We komen aan onze eerste artiest die we terug gaan promoten. Een nummer die binnenkwam op 21 augustus 2026. Anthony Lutgens met Ik zou niet weten waarheen.

De nieuwe van Anthony Lutgens. Ik zou niet weten waarheen. De volgende artiest komt uit Nederland, want daar kennen ze ook het radio in de ochtend. Een nummer die ik binnenkreeg op 9 augustus 2026. Ik heb het over Niet te houden en het is een wals. Als ik op zee was.

The Sky is Still Blue, dit was Molly Frost. En ik neem je nu mee naar de Vlaamse hitparade van de maand juli 2026. Ik heb het over niemand minder dan Christophe. Ik geloof nog in mijn dromen.

Het is een hit geweest voor haar, Belly Perez, Hello World, uit het jaar 1999. Voor het volgende nummer gaan we naar het jaar 2008. Je hoort daar de moderne versie van Anita Ward, Ring My Bell, origineel uit 1979.

79, geniet al waard, Ring My Bell. Dit was de moderne dansversie uit het jaar 2008. Want zelfs in de 70s kon je er al op dansen. We gaan even naar Nederland, naar de Oranje Hitparade van de maand juli 2026. Muziek van Flaire en het nummer heet Door het oog van de nacht. Swingende Nederlandstalige hits op jouw hitradio.

Zo, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. Ondertussen naar de studioklok gezien. Tijd worden om het presentatiewerk af te sluiten hier voor het programma Het Radio. Dit was 1 uur lang Het Radio vanaf de jaren 90 tot de actuele. Waar ook het Nederlandstalige en het Vlaamse lied aan bod komt. Je hoort nog deze prachtige muziek van Flaire door het oog van de nacht uit Nederland. Ik ga je groeten met The Weeknd. Call out my name.

0: In het gemeentehuis van Aalter is een nieuwe Wall of Fame gemaakt met alle burgemeesters van de voorbije 189 jaar. De collectie van burgemeestersportretten werd uitgebreid en krijgt een nieuwe centrale plek op de bovenste verdieping van het gemeentehuis aan de raadzaal en de trouwzaal. De eerste burgemeester in het rijtje van wie een foto beschikbaar is, is Joseph Charles Soudan. Hij was burgemeester van Aalter van 1837 tot 1847. De gemeenteraad van Zottegem heeft beslist om een houtverbod voor dieren in te voeren voor mensen van wie dieren in beslag worden genomen wegens verwaarlozing of mishandeling. Dit verbod zal gelden in de periode voor de rechter een definitieve uitspraak doet. De maatregel moet voorkomen dat iemand meteen na een inbeslagname opnieuw dieren aanschaft. In de Tielse deelgemeente Schuiverskapelle is dinsdag een wedersamenstelling gehouden van de moord op een 39-jarige Roemeense vrouw. Dat gebeurde in het huis waar de vrouw met haar partner en hun drie kinderen woonde. De vader van het gezin belde in mei vorig jaar de hulpdiensten toen hij in het bed het levenloze lichaam van zijn vrouw had aangetroffen. Het overlijden werd meteen als verdacht beschouwd. Omdat duidelijk was dat het niet meer boterde tussen de ouders, werd de partner van het slachtoffer onmiddellijk gezien als verdachte. De man gaf tijdens een ondervraging toe dat hij de avond voor haar overlijden ruzie had gemaakt met zijn vrouw en haar een klap had gegeven. De man heeft een tijd in de gevangenis gezeten op verdenking van moord, maar woont intussen weer in de woning waar zijn partner stierf, zei het met een enkel band. Ruim 120 medewerkers van de bedrijven gevestigd op het Roeselaarse bedrijventerrein Schaapbrugge namen dinsdag deel aan een grote gezamenlijke opruimactie. Het ging om personeelsleden van onder andere Zoutman, Desotec, Van Heden, Paulig, Renoui, Drumdrum en Soubri die over de middag een uurtje de handen uit de mouwen staken om de bedrijventerreinen en de omgeving zwerfvuil vrij te maken. De actie kaderde in de campagne van Mooimakers en sluit aan bij World Cleanup Day. De stad Brugge heeft beslist om extra rattenvallen te plaatsen bij een werf in de Sint-Amandstraat. Een restaurantuitbater in de buurt had geklaagd over overlast van ratten die zelfs tot binnen in de zaak durfden komen. Schepen Frankie de Mon stelt stellig dat van een plaag geen sprake is. Stapvoets aangereden worden en zelf een rijverbod opgelegd krijgen. Het is een vrouw van 28 dinsdagochtend overkomen in de politierechtbank. De vrouw wandelde vorig jaar met haar zoontje op de parking van de Carrefour in Oostende toen ze werd aangereden door een auto. Bij de politie legde ze toen een positieve speekseltest af, waardoor niet de bestuurder die haar aanreed, maar zijzelf voor de politierechter moest verschijnen. Ze kreeg een boete van €1.600, volledig met uitstel en een rijverbod van 1 maand.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Very well together.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Dit is Ochtendstond met Rob van As.

0: vermoorde Belgische militairen zijn met naam en achternaam te vinden op de bekende sportapp Strava. Dat schrijft De Morgen. Sinds 2014 zijn zelfs al 4000 soldaten van ons leger geregistreerd met een sportprestatie op militaire sites in ons land. Daarbij delen ze hun locatie en routes en af en toe zelfs foto's. En wie ze allemaal volgen. Dat kan militair gevoelige informatie opleveren. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn-Brandenburg is gisteravond opnieuw 3 kwartier stilgelegd na een dronewaarneming. Eerst ging 1 start- en landingsbaan dicht, daarna allebei. Op de luchthaven zijn dit jaar al 28 keer drones gezien. Heel vorig jaar was dat maar 8 keer. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft Oekraïnse president Zelensky gezegd tijdens zijn toespraak bij de VN. De 2 militairen zijn begin vorig jaar gevangen genomen en zouden gevochten hebben aan de Russische zijde. En dat noemt Zelensky waanzin.
1: You probably saw the broadcast from Pyongyang when they honored those who were killed. And this is madness too. Why should Koreans give their lives in a war against Ukraine?
0: Als de vijand je gevangen neemt, ben je strafbaar in Noord-Korea. En Zelensky roept ook op om artificiële intelligentie, AI, te vertragen, omdat hij vreest dat het binnenkort ook in oorlogen kan dienen, om er bijvoorbeeld kernwapens mee te maken. OpenAI heeft trouwens de gezondheidsdatabase van de Australische overheid gehackt. Die hack was in juni al, maar de Australische regering kreeg daar nog maar pas melding van. De AI-agent kon blokkades omzeilen en privégegevens bereiken. Bedrijf OpenAI waarschuwt dat er mogelijk nog meer Australische overheidswebsites zijn gekraakt. China en de VS verlengen de pauze in hun handelsconflict. Normaal zou die onderbreking in november aflopen en bekampen beide landen elkaar dan weer met importtarieven tot bijna 150%. Maar ze willen die pauze verlengen om meer overleg een kans te geven. De Chinese president Xi Jinping is vannacht geland in Washington voor een staatsbezoek. Veel zon vandaag en temperaturen tot 19 graden. De komende dagen nog warmer tot 25 graden en na het weekend zelfs nog meer.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffeur La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffeur La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffeur La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de rolkrant. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En Eclipse in beweging is er om 9:45. De Flying Doctors zijn er ook vandaag om 10 uur en 5:55. Borgen is er ook deze voormiddag om 10:50. En Sterrenwensochtend is er om 10:50. De week van Jan Smits is er om 12 uur. En Clips à la carte zomer is er om 11:55. Comedy is er om 12:30. En Yesterday is er ook vandaag om 11:55. Johan en de Alverman is er om 14:30. En Elvis, dat is een film, is er om 15:00. De Lucy Show is er om 5:55. En Sterrenwensavond is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.322 is er om 17:50. En Mooi en met Oogroos met aflevering 9.531 is er om 18:55. En Brazilië Amazonewoud is er om 18:55. En In het spoor van Jacob Smits is er vanavond om 17:00.

0: Honderden Belgische militairen zijn met naam en achternaam te vinden op de bekende sportapp Strava. Dat schrijft De Morgen. Sinds 2014 zijn zelfs al 4000 soldaten van ons leger geregistreerd met een sportprestatie op militaire sites in ons land. Daarbij delen ze hun locatie en routes en af en toe zelfs foto's. En wie ze allemaal volgen. Dat kan militair gevoelige informatie opleveren. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn-Brandenburg is gisteravond opnieuw 3 kwartier stilgelegd na een dronewaarneming. Eerst ging 1 start- en landingsbaan dicht, daarna allebei. Op de luchthaven zijn dit jaar al 28 keer drones gezien. Heel vorig jaar was dat maar 8 keer. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft Oekraïnse president Zelensky gezegd tijdens zijn toespraak bij de VN. De 2 militairen zijn begin vorig jaar gevangen genomen en zouden gevochten hebben aan de Russische zijde. En dat noemt Zelensky waanzin.
1: You probably saw the broadcast from Pyongyang when they honored those who were killed. And this is madness too. Why should Koreans give their lives in a war against Ukraine?
0: Als de vijand je gevangen neemt, ben je strafbaar in Noord-Korea. En Zelensky roept ook op om artificiële intelligentie, AI, te vertragen, omdat hij vreest dat het binnenkort ook in oorlogen kan dienen, om er bijvoorbeeld kernwapens mee te maken. OpenAI heeft trouwens de gezondheidsdatabase van de Australische overheid gehackt. Die hack was in juni al, maar de Australische regering kreeg daar nog maar pas melding van. De AI-agent kon blokkades omzeilen en privégegevens bereiken. Het bedrijf OpenAI waarschuwt dat er mogelijk nog meer Australische overheidswebsites zijn gekraakt. China en de VS verlengen de pauze in hun handelsconflict. Normaal zou die onderbreking in november aflopen en bekampen beide landen elkaar dan weer met importtarieven tot bijna 150%. Maar ze willen die pauze verlengen om meer overleg een kans te geven. De Chinese president Xi Jinping is vannacht geland in Washington voor een staatsbezoek. Veel zon vandaag en temperaturen tot 19 graden. De komende dagen nog warmer tot 25 graden en na het weekend zelfs nog meer.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 10 uur.

0: Het natuurgebied Drongengoed in Aalter en Maldegem heeft er binnenkort een parking bij. Parking Pilkem ligt langs de Ursose weg en biedt plaats aan 110 auto's en 36 fietsen. De parking gaat officieel open op zaterdag 3 oktober. Het agentschap Natuur en Bos investeerde €400.000 in het project. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt voor de tweede keer met 6 maanden verlengd, tot eind maart volgend jaar. De gemeenteraad moet de uitbreiding vandaag goedkeuren. Op termijn is een permanent alcoholverbod een mogelijkheid, maar eerst volgt een evaluatie na de volgende 6 maanden. Aanleiding van de invoering was overlast door alcoholgebruik en problemen met netheid, waaronder veel sluikstorten. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nogthans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. Een waas van mysterie hangt in Roeselaren over de dood van een man van 60 die in de nacht van dinsdag op woensdag bij een brand om het leven kwam in een woning langs de Hoogleedse Steenweg. Zijn echtgenote bleef zo goed als ongedeerd. Het heeft er alle schijn van dat de brand niet accidenteel is. Een onderzoeksrechter is aangesteld. De brand beperkte zich tot 1 kamer, maar woedde daar in alle hevigheid en ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Speurders waren tot woensdagnamiddag in de weer bij de alleenstaande woning. Daarbij werd zelfs ook een speurhond ingezet. Komende nacht worden op de verkeerswisselaar E40, E403 in Brugge asfalteringswerken uitgevoerd. De werken vinden plaats op afrit 8, de afrit naar Brugge en Zeebrugge voor verkeer dat vanuit Gent en Brussel komt. Door de ingreep wordt de afrit 1 nacht volledig afgesloten. De Van Isegemlaan in Oostende is afgesloten voor alle verkeer door werken aan het Europacentrum. De afsluiting geldt tot en met zaterdag 3 oktober tussen de Christinastraat en de Vlaanderenstraat. Een firma vervangt in deze periode de ramen van 8 appartementen op de bovenste verdiepingen van het Europacentrum.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: U luistert naar West Express met Mike West.

We zijn er weer mee begonnen. En we meenden het ook. This time I know it's for real. Je hoort een avondje van Donna Summer. Welkom in een uur West Express. Met deze van BZM. El Gordobes.

El Cordobés van Bezedem. En ik weet niet hoe het met jou gesteld is, maar als ik naast de schoonheid sta, dan wordt mijn mond gesnoerd. Weak in the presence of beauty. Hier is Alison Moyet.

0: allerbeste gouden ouwe. De allerbeste gouden ouwe. Dit is de West Express. De West Express. Met Mike West.
1: Wat dacht je van deze? De Detroit Spinners. En de Rubber Band Man.

0: Zing over een gewoon elastiekje. The Rubber Band Man. En je hoorde de Detroit Spinners. Hé, hey, wat zie ik? Jij bent er ook. Wat ben ik blij dat ik jou niet vergeten ben. Hier is Joost Nuizel.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

Dag Joost. En neem de fanfare maar mee als je wil. Zo dadelijk ben ik bij je terug met de Jeff Haley Band en de Hoochie Coochie Man. Maar eerst nog genieten van deze drie jongens uit Australië. Barry, Robin en Morris Gibb, de Bee Gees. And I started a joke.

Als je praat over een goed stevig stuk muziek, dan kon je dat hier beluisteren bij Jeff Haley en zijn band en de Hoochie Coochie Man. Tijd voor Wacko Jacko. Michael Jackson en zijn broers, de Jackson 5. I want you back.

Je zou je beginnen de vraag te stellen, was hij maar gebleven zoals hij was? Misschien was hij er dan nog geweest. Michael Jackson en de Jackson 5 en I Want You Back. Tropische klanken van Gary Lowe. La Colegiala.

Er is eerlijk, het springt eigenlijk de pan uit. Deze Gary Lowe met La Collegiala. Zo dadelijk ben je terug met de Eagles en One of These Nights. Eerst nog naar Nederland met de Nits. Tutti Ragazzi.

op, jongens. Nog één keer. Robbie van Leeuwen. Mariska Veras. En The Shocking Blue met You're My Blossom Lady. Knippen in de vingers en luisteren naar The Jam. A Town Called Malice.

0: De leadzanger van Smokey. Samen met de rock lady aller tijden, Suzy Quatro. En dat samen in het nummer Stumbling In.
1: I've got a never-ending love for you.
0: Delaney Bunny.

Terug in de tijd van de Flower Power met Delaney, Bonnie and Friends. Houdt je van Billy Preston? That's the way God planned it.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is

In Roeselare is een huis beschoten vanuit een rijdende auto wellicht. Niemand raakte gewond. De bewoners waren op dat ogenblik niet thuis. De voordeur is zwaar beschadigd. De politie vond zeker 15 kogelhulzen. Het gaat mogelijk om een afrekening, maar er is nog niemand opgepakt. Parket heeft een onderzoek geopend. Regeringspartij Vooruit wil ruimere zones 30 aan scholen. Ze wil de zone doortrekken tot minstens 300 meter rond de school. Volgens Vooruit gebeuren in die omgeving nog altijd te veel ongevallen. Het zijn er zowat 3 per dag. En daarnaast wil de partij er ook trajectcontroles invoeren. Gewezen pornoproducent Dennis Blackmagic, Dennis Bourcas, is sinds gisteren vrij met een enkel band. Hij zat opgesloten in de gevangenis van Leuven voor stalking en de verspreiding van naaktbeelden. Bourcas is veroordeeld tot 36 maanden cel en heeft daar 22 maanden effectief uitgezeten. Hij is 52. In Vlaanderen heeft amper nog 4 op 10 gemeenten een openbaar binnenzwembad, meldt de VRT. De voorbije 20 jaar gingen er meer dan 50 dicht. Dat is vooral het gevolg van de hoge energiekosten. Daarnaast blijven ook de lonen van poetspersoneel en redders stijgen. Zon en wolken wisselen af vandaag. Het blijft droog bij maxima tot 19 graden. Morgen een prachtige dag met veel zon en het kwik kan oplopen naar een graad of 25. Ook het weekend belooft heel aangenaam te zijn.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Ja, misschien voel je je ook thuis bij Meteor. Een goedemorgen allemaal, opnieuw hier Meteor Mits tussen 11 en 12. Vandaag en ook volgende week woensdag en donderdag, dus telkens op hetzelfde tijdstip. Wat mag je zoal verwachten? Uiteraard hebben we twee opkikkertjes klaar om je dag een stukje beter te maken. Twee jarigen in de spotlight, Jerry Marsden en Linda McCartney. En we hebben ook twee nieuwsfeitjes uit het verleden in verband met Honda Motor Company en ook de opening van het iconische voetbalstadion in Barcelona. Maar we gaan eerst natuurlijk een beetje muziek beluisteren, samen.

fijn rustmomentje tussendoor. De bekende filosoof Ralph Waldo Emerson die schreef eens: voor elke minuut dat je boos bent, verlies je 60 seconden geluk. Zonde van die tijd dus. Laat de kleine irritaties vandaag lekker los en geniet van de mooie dingen. We gaan door met Three Little Birds van Bob Marley.

gauw voor de rest van de dag. Een dipje, dat is geen ramp, zolang je het maar gebruikt als aanloop voor een sprong vooruit. Dus allemaal kop op, blik vooruit en zet Radio Meteor wat harder.

24 september, dat is de geboortedag van een stem die voor eeuwig in de muziek- en sportgeschiedenis staat geschreven. Jerry Marsden, de zanger van Gary and the Pacemakers, die zou vandaag 84 zijn geworden. Gij schonk ons de ultieme meezinger die in vele stadions nog dagelijks weer klinkt. Hier zijn Gary and the Pacemakers met Ferry Cross the Mersey.

deze 24e september staan we ook even stil bij de geboortedag van Linda McCartney. Ze werd bekend als fotograaf, maar schitterde natuurlijk ook jarenlang aan de zijde van haar bekende man Paul McCartney in de band Wings. We dromen even heerlijk weg met een van hun mooiste hits. Hier zijn Paul McCartney en Wings met Band on the Run.

Op deze 24 september 1957 opende in Barcelona een van de meest iconische voetbalstadions ter wereld zijn deuren. Camp Nou. Bijna 100.000 fans kunnen erin om hun helden toe te juichen. Tijd is voor een nummer dat minstens net zoveel energie geeft als een kolkend stadion. Hier is Viva la Vida van Coldplay.

0: Liefhebbers van auto's en motoren, eventjes opletten, want op 24 september 1948 werd de Honda Motor Company officieel geopend. Of opgericht liever. Oprichter Soichiro Honda die begon ooit heel eenvoudig met het inbouwen van kleine motortjes op fietsen. En kijk waar zij nu staan. Een mooi bewijs dat grote dingen klein kunnen beginnen. We geven gas met de volgende plaat.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Ik voel me toch.
1: Ja, ik hoop dat je je wat happy voelt. In ieder geval, Meteor, wil je daar een beetje bij helpen. Voor mij zit het erop voor vandaag. Ik maak graag afspraak voor volgende woensdag. Straks Rob van As met een Hanse kist mooie liedjes en songs. En wat mij betreft dus smakelijk eten. En tot volgende week. Dag.

0: Het natuurgebied Drongengoed in Aalter en Maldegem heeft er binnenkort een parking bij. Parking Pilkem ligt langs de Ursose weg en biedt plaats aan 110 auto's en 36 fietsen. De parking gaat officieel open op zaterdag 3 oktober. Het agentschap Natuur en Bos investeerde €400.000 in het project. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt voor de tweede keer met 6 maanden verlengd, tot eind maart volgend jaar. De gemeenteraad moet de uitbreiding vandaag goedkeuren. Op termijn is een permanent alcoholverbod een mogelijkheid, maar eerst volgt een evaluatie na de volgende 6 maanden. Aanleiding van de invoering was overlast door alcoholgebruik en problemen met netheid, waaronder veel sluikstorten. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nogthans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. Een waas van mysterie hangt in Roeselare over de dood van een man van 60 die in de nacht van dinsdag op woensdag bij een brand om het leven kwam in een woning langs de Hoogleedse Steenweg. Zijn echtgenote bleef zo goed als ongedeerd. Het heeft er alle schijn van dat de brand niet accidenteel is. Een onderzoeksrechter is aangesteld. De brand beperkte zich tot 1 kamer, maar woedde daar in alle hevigheid en ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Speurders waren tot woensdag namiddag in de weer bij de alleenstaande woning. Daarbij werd zelfs ook een speurhond ingezet. Komende nacht worden op de verkeerswisselaar E40, E403 in Brugge asfalteringswerken uitgevoerd. De werken vinden plaats op afrit 8, de afrit naar Brugge en Zeebrugge voor verkeer dat vanuit Gent en Brussel komt. Door de ingreep wordt de afrit 1 nacht volledig afgesloten. De Van Isegemlaan in Oostende is afgesloten voor alle verkeer door werken aan het Europacentrum. De afsluiting geldt tot en met zaterdag 3 oktober tussen de Christinastraat en de Vlaanderenstraat. Een firma vervangt in deze periode de ramen van 8 appartementen op de bovenste verdiepingen van het Europacentrum.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-3891. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Ben jij een ochtendmens
4: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

ADAP. In Brugge is het assisenproces gestart tegen aardappelboer Chris van Haverbeke. De man van 48 vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes van 5 en 8 jaar op zijn boerderij in Waardamme. Hij verstikte hen met een PMD-zak omdat hij bang was dat hij de meisjes na zijn echtscheiding te weinig zou zien. De man probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. De uitspraak volgt wellicht volgende week vrijdag. Van Haverbeke riskeert levenslang. In de Spaanse kuststad Alicante is een voortvluchtige drugscrimineel uit ons land opgepakt. De man van 29 zou het logistieke brein zijn achter een internationale drugsbende. Die smokkelde cocaïne en heroïne door heel Europa. Bij zijn arrestatie had de man 5 luxueuze smartphones op zak. Die zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Het gerecht in Madrid bekijkt nu of het de man aan België zal uitleveren. Voor 4 op de 10 Belgen zit er dit jaar geen loonsverhoging in. Ze krijgen alleen de automatische indexering. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Volgens veel werkgevers is er geen budget voor opslag. Ze kiezen daarom al maar vaker voor andere voordelen, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants, waarmee werknemers aandelen van het bedrijf kunnen verwerven. De Amerikaanse mediakanalen CNN, MS Now en Politico krijgen minstens tijdelijk weer toegang tot het Witte Huis. Dat heeft een federale rechter beslist. Voor president Trump waren journalisten van de zenders niet langer welkom omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de televisiezender stapte naar de rechter en die geeft hij nu gelijk. De beslissing geldt voorlopig voor 2 weken. En Greet Minnen heeft voor een stunt gezorgd in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Ons land neemt het daarin op tegen Oekraïne. Onze debutante Jana Otsipka verloor vanmorgen de eerste wedstrijd, maar Minnen bracht de stand gelijk door verrassend Elina Svitolina te kloppen, nummer 7 van de wereld. Het was 6-7 en 2 keer 6-4. Wisselend bewolkt en droog bij maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en dan kan de temperatuur stijgen tot een aangename 23 graden. Zaterdag begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Zondag starten we grijs en krijgen we daarna de zon te zien. En dan halen we een graad of 24.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica- en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep.it.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 2 uur.

0: Het natuurgebied Drongengoed in Aalter en Maldegem heeft er binnenkort een parking bij. Parking Pilkem ligt langs de Ursose weg en biedt plaats aan 110 auto's en 36 fietsen. De parking gaat officieel open op zaterdag 3 oktober. Het agentschap Natuur en Bos investeerde €400.000 in het project. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt voor de tweede keer met 6 maanden verlengd, tot eind maart volgend jaar. De gemeenteraad moet de uitbreiding vandaag goedkeuren. Op termijn is een permanent alcoholverbod een mogelijkheid, maar eerst volgt een evaluatie na de volgende 6 maanden. Aanleiding van de invoering was overlast door alcoholgebruik en problemen met netheid, waaronder veel sluikstorten. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nogthans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. Een waas van mysterie hangt in Roeselare over de dood van een man van 60 die in de nacht van dinsdag op woensdag bij een brand om het leven kwam in een woning langs de Hoogleedse Steenweg. Zijn echtgenote bleef zo goed als ongedeerd. Het heeft er alle schijn van dat de brand niet accidenteel is. Een onderzoeksrechter is aangesteld. De brand beperkte zich tot 1 kamer, maar woedde daar in alle hevigheid en ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Speurders waren tot woensdag namiddag in de weer bij de alleenstaande woning. Daarbij werd zelfs ook een speurhond ingezet. Komende nacht worden op de verkeerswisselaar E40, E403 in Brugge asfalteringswerken uitgevoerd. De werken vinden plaats op afrit 8, de afrit naar Brugge en Zeebrugge voor verkeer dat vanuit Gent en Brussel komt. Door de ingreep wordt de afrit 1 nacht volledig afgesloten. De Van Isegemlaan in Oostende is afgesloten voor alle verkeer door werken aan het Europacentrum. De afsluiting geldt tot en met zaterdag 3 oktober tussen de Christinastraat en de Vlaanderenstraat. Een firma vervangt in deze periode de ramen van 8 appartementen op de bovenste verdiepingen van het Europacentrum.
1: Ons regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Met het lunch, met het lunch.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

In Brugge is het assisenproces gestart tegen aardappelboer Chris van Haverbeke. De man van 48 vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes van 5 en 8 jaar op zijn boerderij in Waardamme. Hij verstikte hen met een PMD-zak, omdat hij bang was dat hij de meisjes na zijn echtscheiding te weinig zou zien. De man probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. De uitspraak volgt wellicht volgende week vrijdag. Van Haverbeke riskeert levenslang. In de Spaanse kuststad Alicante is een voortvluchtige drugscrimineel uit ons land opgepakt. De man van 29 zou het logistieke brein zijn achter een internationale drugsbende. Die smokkelde cocaïne en heroïne door heel Europa. Bij zijn arrestatie had de man 5 luxueuze smartphones op zak. Die zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Het gerecht in Madrid bekijkt nu of het de man aan België zal uitleveren. Voor 4 op de 10 Belgen zit er dit jaar geen loonsverhoging in. Ze krijgen alleen de automatische indexering. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Volgens veel werkgevers is er geen budget voor opslag. Ze kiezen daarom al maar vaker voor andere voordelen, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants, waarmee werknemers aandelen van het bedrijf kunnen verwerven. De Amerikaanse mediakanalen CNN, MS Now en Politico krijgen minstens tijdelijk weer toegang tot het Witte Huis. Dat heeft een federale rechter beslist. Voor president Trump waren journalisten van de zenders niet langer welkom omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de televisiezender stapte naar de rechter en die geeft hen nu gelijk. De beslissing geldt voorlopig voor 2 weken. En Greet Minnen heeft voor een stunt gezorgd in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Ons land neemt het daarin op tegen Oekraïne. Onze debutante Jana Otsipka verloor vanmorgen de eerste wedstrijd, maar Minnen bracht de stand gelijk door verrassend Elina Svitolina te kloppen, nummer 7 van de wereld. Het was 6-7 en 2 keer 6-4. Wisselend bewolkt en droog bij maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en dan kan de temperatuur stijgen tot een aangename 23 graden. Zaterdag begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Zondag starten we grijs en krijgen we daarna de zon te zien. En dan halen we een graad of 24.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: THB. Het natuurgebied Drongengoed in Aalter en Maldegem heeft er binnenkort een parking bij. Parking Pilkem ligt langs de Ursosse weg en biedt plaats aan 110 auto's en 36 fietsen. De parking gaat officieel open op zaterdag 3 oktober. Het agentschap Natuur en Bos investeerde €400.000 in het project. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt voor de tweede keer met 6 maanden verlengd, tot eind maart volgend jaar. De gemeenteraad moet de uitbreiding vandaag goedkeuren. Op termijn is een permanent alcoholverbod een mogelijkheid, maar eerst volgt een evaluatie na de volgende 6 maanden. Aanleiding van de invoering was overlast door alcoholgebruik en problemen met netheid, waaronder veel sluikstorten. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nogthans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. Een waas van mysterie hangt in Roeselare over de dood van een man van 60 die in de nacht van dinsdag op woensdag bij een brand om het leven kwam in een woning langs de Hoogleedse Steenweg. Zijn echtgenote bleef zo goed als ongedeerd. Het heeft er alle schijn van dat de brand niet accidenteel is. Een onderzoeksrechter is aangesteld. De brand beperkte zich tot 1 kamer, maar woedde daar in alle hevigheid en ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Speurders waren tot woensdag namiddag in de weer bij de alleenstaande woning. Daarbij werd zelfs ook een speurhond ingezet. Komende nacht worden op de verkeerswisselaar E40, E403 in Brugge asfalteringswerken uitgevoerd. De werken vinden plaats op afrit 8, de afrit naar Brugge en Zeebrugge voor verkeer dat vanuit Gent en Brussel komt. Door de ingreep wordt de afrit 1 nacht volledig afgesloten. De Van Isegemlaan in Oostende is afgesloten voor alle verkeer door werken aan het Europacentrum. De afsluiting geldt tot en met zaterdag 3 oktober tussen de Christinastraat en de Vlaanderenstraat. Een firma vervangt in deze periode de ramen van 8 appartementen op de bovenste verdiepingen van het Europacentrum.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: beste radiovrienden van Radio Meteo, we zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

België had deze man maar één grote hit en dat was dit. Thierry Pastoor in Le Coup de Folie. En dit veel goed uur. Vrienden, we gaan ons lekker genieten van de Dire

pioniers en nummers die ze niet meer maken. En Connie van den Bos, een roosje, mijn roosje. In jouw Feel Good Uur, de hitskampioen. Dit is Umbertatazzi, Gloria.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Eindig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
3: Iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
4: I love you because it feels so great.
5: Here's my name, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: helemaal de 90s met Culture Beat en Mr. Vain. En nu even een lekkere moment met Tom Jones.
1: Dit is een Hitkampioen souvenir.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Eindig in zijn soort. Hitkampioen. Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 5 uur.

Het alcoholgebruik bij Vlaamse jongeren is de voorbije 10 jaar gedaald. Dat zou moeten blijken uit een rondvraag van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs bij zo'n 37.000 leerlingen uit het secundair onderwijs. Het aantal tieners dat ooit een glaasje dronk daalde van 65 naar 46%. En toch blijft binge drinken een probleem. Zowat een kwart van de leerlingen deed dat het voorbije jaar minstens 1 keer. Voor meisjes gaat het dan om 4 glazen in 2 uur tijd, voor jongens om 6 glazen. Het druggebruik zou volgens diezelfde rondvraag dan weer gehalveerd zijn, van 18 naar 9%. In Nederland is een 5e patiënt overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Tegelijk zijn er in 1 week tijd 16 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal op 44. Bijna alle betrokkenen liepen het virus op door een muggenbeet. De meeste mensen die besmet raken krijgen geen klachten. Wel kan het virus gevaarlijk zijn voor bejaarden en mensen met een zwakke gezondheid. In Oekraïne hebben nieuwe Russische aanvallen aan zeker 9 mensen het leven gekost. In Kharkiv stierven 7 mensen toen een drone insloeg op een landbouwbedrijf. Nog eens 10 anderen raakten gewond. En in de hoofdstad Kiev is een parking van een materniteit geraakt. 2 mensen hebben die aanval niet overleefd. 8 anderen liepen verwondingen op. En onze tennisvrouwen stoten dan toch niet door naar de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempen en Lara Salden gingen in het beslissende dubbelspel onderuit in 2 sets. Eerder had Greet Minnen nog voor een verrassing gezorgd in het enkelspel door Elina Svitolina, nummer 7 van de wereld, te verslaan. Maar dat heeft dus niet mogen baten. Zowel wolken als opklaringen vanmiddag bij een graad of 19. Morgen klopt de zon overuren en kan het kwik oplopen tot 23 graden. Ook tijdens het weekend droog en af en toe zon. Zondag halen we 24 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

top. Martin Garrix en Jax met Told You So. Sinds vorig jaar een oorworm van formaat en nog steeds niet uit je hoofd te krijgen. Hij geeft toe, ze hadden het je nog zo gezegd. Goedemiddag, meetje de vrienden. Terrence Trent D'Arby, Dance Little Sister.

Kid Creole en de Coconuts met Lifeboat Party. Een nummer dat klinkt alsof je de Titanic overleeft met een cocktail in de hand. Een feest op een reddingsboot. Een absurde metafoor voor overleven met stijl. Man without hats, safety dance.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Bobby Valentine, de man met het haar van een rockgod en het hart van een romanticus, met een ballad die nog steeds nazindert. Over and over again. En wat nog straffer klinkt is dat het een Nederlander is. Nu de Franse meester van de feel-good vibes, Bob Sinclair.

Het gaf je zo een onverklaarbare neiging tot heupwiegen, hè? De Pointer Sisters Automatic uit 1984. Oké, de dansmodus is geactiveerd. Peter Tosh en Mick Jagger.

0: Een beetje Braziliaanse muziek in een hip-hop jasje. Sergio Mendes maakte de samba saus en de Black Eyed Peas roerden mee. Mas que nada. Graag tot morgen.
1: Peter Monsieur.

0: Het natuurgebied Drongengoed in Aalter en Maldegem heeft er binnenkort een parking bij. Parking Pilkem ligt langs de Ursose weg en biedt plaats aan 110 auto's en 36 fietsen. De parking gaat officieel open op zaterdag 3 oktober. Het agentschap Natuur en Bos investeerde €400.000 in het project. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt voor de tweede keer met 6 maanden verlengd, tot eind maart volgend jaar. De gemeenteraad moet de uitbreiding vandaag goedkeuren. Op termijn is een permanent alcoholverbod een mogelijkheid, maar eerst volgt een evaluatie na de volgende 6 maanden. Aanleiding van de invoering was overlast door alcoholgebruik en problemen met netheid, waaronder veel sluikstorten. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nochtans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. Een waas van mysterie hangt in Roeselare over de dood van een man van 60 die in de nacht van dinsdag op woensdag bij een brand om het leven kwam in een woning langs de Hoogleedse Steenweg. Zijn echtgenote bleef zo goed als ongedeerd. Het heeft er alle schijn van dat de brand niet accidenteel is. Een onderzoeksrechter is aangesteld. De brand beperkte zich tot 1 kamer, maar woedde daar in alle hevigheid en ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Speurders waren tot woensdag namiddag in de weer bij de alleenstaande woning. Daarbij werd zelfs ook een speurhond ingezet. Komende nacht worden op de verkeerswisselaar E40, E403 in Brugge asfalteringswerken uitgevoerd. De werken vinden plaats op afrit 8, de afrit naar Brugge en Zeebrugge voor verkeer dat vanuit Gent en Brussel komt. Door de ingreep wordt de afrit 1 nacht volledig afgesloten. De Van Isegemlaan in Oostende is afgesloten voor alle verkeer door werken aan het Europacentrum. De afsluiting geldt tot en met zaterdag 3 oktober tussen de Christinastraat en de Vlaanderenstraat. Een firma vervangt in deze periode de ramen van 8 appartementen op de bovenste verdiepingen van het Europacentrum.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Fijn dat jullie luisteren naar Radio Meteor. Ik ben Remy Belaert en iedere donderdag van 18 tot 20 uur breng ik de beste klassiekers uit het verleden en de mooiste uit het heden. Benieuwd? Luister dan naar...
1: Door de jaren heen met Remy Belaert.
2: Door de jaren heen.
3: Door de jaren heen.
2: Je hoort ons iedere week op jouw radio.

gingen even terug naar 1992, toen Billy Ray Cyrus wereldwijd een enorme hit te pakken had. Country en een stevige beat en vooral dat refrein dat je na één keer horen meteen weer kunt meezingen. Dat was een heerlijke terugkeer naar de 90s. En door de jaren heen, het komt uurtje alweer met Remy Belaert, de gids van vroeger en vandaag. En onze top 40, daarmee gaan we naar 22 september 1990. En van een country hit uit de jaren 90 naar een veel recentere Belgische productie. Cato heeft met haar zomerse single een frisse plaat afgeleverd, die ook in september nog mooi blijft hangen in de hitparade. We gaan verder.

Een nummer dat in de jaren 80 haast niet uit de radio weg te denken was. Spandau Ballet scoorde in 1983 een wereldhit mee. En die herkenbare melodie blijft het ook vandaag nog uitstekend doen. Twee aan twee drijvers hierin door de jaren heen. De hits die komen afgestormd, de ene na de andere. En van de 80's naar een zanger die in die periode zelf een tieneridool was. Jason Donovan koos later voor een heel andere richting en nam deze bekende song opnieuw op. Een mooie, rustige popklassieker om verder te gaan met Rhythm of the Night. Ofwel de eerste uit drie uit de top 40 van toen. 22 september 1990 steeg hij 7 plaatsen van 33 naar de 26e.

weet met haar stem en die typische Nashville sound een heel eigen plek te veroveren. Een mooie, moderne country plaat om nog even van na te genieten. En nu eentje uit 2002. Michelle Branch was toen nog maar net 20, maar scoorde meteen internationaal met deze frisse pop-rock sound. Ruim 20 jaar later blijft het een heerlijk herkenbare plaat.

Terugblik naar 1967. Jeff Beck liet zich hier van zijn meest aanstekelijke kant horen. Met een nummer dat uitgroeide tot een echte meezinger. En vooral in Groot-Brittannië een bijzonder lange carrière meekreeg. En nu schakelen we over naar Nederlandstalige nostalgie. Corrie Konings neemt ons mee naar een tijd waar velen met een glimlach aan terugdenken. Een vertrouwde stem en een lied vol herinneringen.

blijven nog even in de zomer met de nummer van wereldster Taylor Swift uit haar album Folklore. August geeft iets dromerigs en nostalgisch. Precies dat gevoel van een zomer die inderdaad langzaam aan ons is aan het voorbijgaan. Een mooie plaat om toch even bij stil te blijven staan. En dan terug naar de late 80's. New Kids on the Block waren de tieneridolen van hun generatie. En met deze song scoorden ze opnieuw een stevige pophit. Zet je maar schrap voor een flinke dosis 80's nostalgie. En meteen goed voor de tweede uit de drie uit de top 40 van toen. Op 22 september 1990 kwamen ze nieuw binnen op de 19e plaats.

in de hitlijsten terecht kwam. Een mooie portie 60s nostalgie hier en door de jaren heen. En vanuit de 60s maken we een sprong naar het Eurovisie Songfestival van 1977. Marie Myriam bezorgde Frankrijk toen de overwinning met een nummer dat uitgroeide tot een echt

0: Wat doen we? Dat is nog even dat zomersgevoel vasthouden. Ook al zijn we inmiddels in september beland. Rutger van Barneveld brengt ons terug naar zon, zee en vakantieherinneringen. Met een lekkere, meezingbare Nederlandstalige. En voor de laatste keer brengen wij een bezoek aan onze hitlijst van 22 september 1990. Je hebt zo meteen de nummer 1 te goed. Maar eerst even kijken de top 3. MC Hammer, hij moest helaas de eerste plaats verlaten. Kwam op 3 terecht met You Can Touch This. En op de tweede plek kregen we London Beat, I've Been Thinking About You. Zij stegen 4 plaatsen van 6 naar 2. En onze nieuwe nummer 1, die steeg er eentje, kwam van 2. Lorca met Ritmo de la Noche.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

In Blankenbergen is een groep tieners gered van de verdrinkingsdood. De jongeren uit Brussel waren er op schooluitstap. Een kleine 30 jongeren negeerden alle verbodsporten en gingen toch de zee in om te zwemmen. De hoofdredder was toevallig op het strand en dook hen achterna, samen met enkele inderhaast opgetrommelde collega's. De stroming had op dat moment al enkele tieners meegesleurd. Maar de redders konden iedereen op het nippertje in veiligheid brengen. In Zaventem hebben leden van het opsporingsteam FAST een Dominicaanse man gearresteerd die al enkele jaren op de vlucht was. De Spaanse justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij een roofmoord in een Madrileens bordeel 6 jaar geleden. De man had verschillende vervalste identiteitsdocumenten bij zich. Bedoeling is hem aan Spanje over te leveren, daar riskeert hij 23 jaar gevangenis. In Herentals in de Kempen is een vrouw dood aangetroffen in een cel van politiezone Nederland. De vrouw van 38 had daar de nacht doorgebracht nadat ze gisteren was opgepakt bij een huiszoeking in een drugszaak. De vrouw is na haar arrestatie nog onderzocht in het ziekenhuis en daar gezond verklaard. Ze wachtte in de cel op haar voorgeleiding bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek met onder meer een autopsie zal moeten wijzen wat er is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek leiden. In de VS is de rel rond de persvrijheid nog niet gaan liggen. Het Witte Huis geeft nog altijd geen toegang aan journalisten van de perskanalen CNN, MS Now en Politico. Ook niet nu een federale rechter dat verbod als ongrondwettelijk heeft beoordeeld. President Trump wil hen verbannen uit het Witte Huis omdat de zenders hem systematisch in diskrediet brengen. Hij beschuldigt hen ook van het uitzenden van fake news. De betrokken zenders vragen de rechtbank nu om een spoedhoorzitting. Vanavond nog veel hoge wolken, die trekken weg na middernacht. Dan wordt het helder maar koel bij minima rond 10 graden. Morgen buitengewoon veel zon en een stralende hemel, maxima dan tot 23 graden. Volgende week komt mogelijk de 30 graden opnieuw in zicht.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Fijn dat jullie luisteren naar Radio Meteor. Ik ben Remy Belaert en iedere donderdag van 18 tot 20 uur breng ik de beste klassiekers uit het verleden en de mooiste uit het heden. Benieuwd? Luister dan naar...
0: Door de jaren heen met Remy Belaert.
3: De beste muziekmix.
4: Door de jaren heen.
3: Door de jaren heen met Remy Belaert.

Dat blijft toch een bijzondere plaat. Toen deze in 1998 uitkwam, zorgde Cher met die opvallende stemtechniek meteen voor heel wat opschudding. Maar ondertussen weten wij beter. Believe werd gewoon een mega hit. Welkom, dit is het programma Door de Jaren Heen met toch nog een min of meer verkouden Remy Belaert. En natuurlijk, we gaan ze niet vergeten, onze traditionele 3 songs uit een hitlijst. Maar wij gaan wel 66 jaar terug in de tijd. Toen was er maar 1 per week. Ik heb het over 1960 en de januari maand. En van een wereldster van toen naar een van de jonge namen van vandaag. Roxy Dekker heeft duidelijk haar eigen geluid gevonden. En weet vooral hoe je een song lekker in je hoofd krijgt.

Wat een tijd was dat, eind jaren 80. Michael Jackson was werkelijk overal. En met zijn album Bad scoorde hij hit na hit. Ook deze plaat hoorde daarbij met een videoclip die minstens zo opvallend was als de song zelf. Net kon je luisteren naar Leave Me Alone. En nu een stevige sprong terug, helemaal naar 1960. Toen zorgde Brian Hyland voor een vrolijke zomersong die je na één keer horen niet meer kwijt bent. De titel is wel lang, maar de melodie die ken je ongetwijfeld. Itsy, bitsy, teeny, weeny, yellow, polka dot, bikini. Ofwel, hij kwam nieuw binnen op plaats 14 en is de eerste uit de drie uit de top 40 van toen. We gaan naar september 1960.

Soms heb je aan een mooie melodie niet meer nodig. Gewoon lekker luisteren en even weg zijn. Dat was Boston van Stella Lefty. En wij blijven nog even in de melodieuze hoek. Maar met een naam die ondertussen al generaties meegaat. Elton John natuurlijk. In 1984 had hij hiermee opnieuw een mooie hit te pakken. En de titel zegt het eigenlijk al. Soms vertellen sad songs inderdaad heel veel. Hier is Sad Songs Say So Much.

Dat klinkt nog altijd even fris als toen. Een nummer uit 1981 dat je meteen herkent aan die typische ontspannen klank van Madness. It Must Be Love was een mooie uitstap van hun bekende ska-geluid. En nu gaan we naar een Vlaamse stem die we nooit zullen vergeten. Anne Christie hoort bij de grote Vlaamse stemmen uit het verleden. Ze had een heel herkenbare manier van zingen en haar nummers blijven tot vandaag overeind. We gaan even terug naar haar muziek met 1000 dromen worden waar.

De frisse popplaat tussendoor moet kunnen door de jaren heen. Freya Sky met de Silent Treatment. Jong, energiek en helemaal van u. En na de moderne sound zetten we onze tijdsmachine een flink stuk terug richting de jaren 60. Toen muziek nog gewoon lekker ongecompliceerd kon zijn. Johnny Preston scoorde in 1960 met Feel So Fine. Een vrolijke plaat die je meteen dat typische gevoel van de vroege 60's geeft. En daar gaan we inderdaad met de tweede uit drie uit de top 40 van toen. Hij steeg van 19 naar 6, 13 plaatsen winst. En dat in de hitlijst van september 1960.

daar hadden we Diana Ross. I'm Coming Out uit 1980. Zo'n plaat die na al die jaren nog altijd meteen iets losmaakt. Een stevige beat, een herkenbare stem. En vooral, je kan er moeilijk bij stilzitten. En we trekken de lijn nog even door met iets recenter werk. Want opgeven staat duidelijk niet in het woordenboek van Nova Star. Never Back Down is een moderne popsong met pit en een positieve drive. Ideaal om meteen door te gaan.

0: De grootste klassiekers.
1: De beste nieuwe.
0: En de leukste Nederlandstalige.
1: Door de jaren heen met Remy Belaert.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Soms gaat hij van die nummers waarbij de tekst meteen binnenkomt. Meteor weet daar wel raad mee. Nooduitgang is zo'n song die herkenbaar klinkt en tegelijk lekker vlot blijft gaan. En nu nemen we een flinke sprong terug in de tijd naar de man die daar eigenlijk geen introductie voor nodig heeft. Maar die krijgt daar meteen te horen. We gaan eerst even onze top 3 overlopen van september 1960. Op plaats 3, Melanie Mercury met Never on Sunday. Zij steeg 1 plaatsje van 4 naar 3. En dit stond 12 weken genoteerd. Brenda Lee met het overbekende I'm Sorry steeg 8 plaatsen van 10 naar 2. En ook zij stond 8 weken genoteerd in die top 40. En de nummer 1, dat is de man die eigenlijk geen aankondiging nodig heeft. De King Elvis Presley en een van zijn mooiste Oh Solo Mio, ofwel It's Now or Never.
1: Hier is hij, de nummer 1 uit de top 40 van toen.

dat was er eentje met lekker veel gitaar. Steve Miller Band bracht de Jet Airliner uit in 1977. En die plaat geeft nog altijd die heerlijke rock drive. En nu schakelen we een paar versnellingen terug naar een veel lichtere sound uit de jaren 70. Een hit die bijna niet vrolijker kon. Captain en Tennille stonden er in 1975 wereldmee in de belangstelling. En een simpel refrein, een aanstekelijke melodie. En voor je het weet, zing je mee. Love will keep us together.

Vrolijk deuntje van jaren geleden, Captain and Tennille met Love Will Keep Us Together. En wij sluiten het uurtje af met een mooie Nederlandstalige bewerking van een bekende buitenlandse hit. John Spencer drinkt een steelgitaar en een glaasje wijn. Een nummer met die typische romantische klank van toen. En die titel zegt eigenlijk al genoeg. Een steelgitaar en een glaasje wijn. Mooier kan het bijna niet zijn om eruit te gaan met door de jaren heen.

0: Het natuurgebied Drongengoed in Aalter en Maldegem heeft er binnenkort een parking bij. Parking Pilkem ligt langs de Ursose weg en biedt plaats aan 110 auto's en 36 fietsen. De parking gaat officieel open op zaterdag 3 oktober. Het agentschap Natuur en Bos investeerde €400.000 in het project. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt voor de tweede keer met 6 maanden verlengd, tot eind maart volgend jaar. De gemeenteraad moet de uitbreiding vandaag goedkeuren. Op termijn is een permanent alcoholverbod een mogelijkheid, maar eerst volgt een evaluatie na de volgende 6 maanden. Aanleiding van de invoering was overlast door alcoholgebruik en problemen met netheid, waaronder veel sluik storten. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nogthans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. Een waas van mysterie hangt in Roeselaren over de dood van een man van 60 die in de nacht van dinsdag op woensdag bij een brand om het leven kwam in een woning langs de Hoogleedse Steenweg. Zijn echtgenote bleef zo goed als ongedeerd. Het heeft er alle schijn van dat de brand niet accidenteel is. Een onderzoeksrechter is aangesteld. De brand beperkte zich tot 1 kamer, maar woedde daar in alle hevigheid en ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Speurders waren tot woensdagnamiddag in de weer bij de alleenstaande woning. Daarbij werd zelfs ook een speurhond ingezet. Komende nacht worden op de verkeerswisselaar E40, E403 in Brugge asfalteringswerken uitgevoerd. De werken vinden plaats op afrit 8, de afrit naar Brugge en Zeebrugge voor verkeer dat vanuit Gent en Brussel komt. Door de ingreep wordt de afrit 1 nacht volledig afgesloten. De Van Isegemlaan in Oostende is afgesloten voor alle verkeer door werken aan het Europacentrum. De afsluiting geldt tot en met zaterdag 3 oktober tussen de Christinastraat en de Vlaanderenstraat. Een firma vervangt in deze periode de ramen van 8 appartementen op de bovenste verdiepingen van het Europacentrum.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Come on, dance with me.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

In Blankenbergen is een groep tieners gered van de verdrinkingsdood. De jongeren uit Brussel waren er op schooluitstap. Een kleine 30 jongeren negeerden alle verbodsporten en gingen toch de zee in om te zwemmen. De hoofdredder was toevallig op het strand en dook hen achterna, samen met enkele inderhaast opgetrommelde collega's. De stroming had op dat moment al enkele tieners meegesleurd. Maar de redders konden iedereen op het nippertje in veiligheid brengen. In Zaventem hebben leden van het opsporingsteam FAST een Dominicaanse man gearresteerd die al enkele jaren op de vlucht was. De Spaanse justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij een roofmoord in een Madrileens bordeel 6 jaar geleden. De man had verschillende vervalste identiteitsdocumenten bij zich. Bedoeling is hem aan Spanje over te leveren, daar riskeert hij 23 jaar gevangenis. In Herentals in de Kempen is een vrouw dood aangetroffen in een cel van politiezone Nederland. De vrouw van 38 had daar de nacht doorgebracht nadat ze gisteren was opgepakt bij een huiszoeking in een drugszaak. De vrouw is na haar arrestatie nog onderzocht in het ziekenhuis en daar gezond verklaard. Ze wachtte in de cel op haar voorgeleiding bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek met onder meer een autopsie zal moeten wijzen wat er is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek leiden. In de VS is de rel rond de persvrijheid nog niet gaan liggen. Het Witte Huis geeft nog altijd geen toegang aan journalisten van de perskanalen CNN, MS Now en Politico. Ook niet nu een federale rechter dat verbod als ongrondwettelijk heeft beoordeeld. President Trump wil hen verbannen uit het Witte Huis omdat de zenders hem systematisch in diskrediet brengen. Hij beschuldigt hen ook van het uitzenden van fake news. De betrokken zenders vragen de rechtbank nu om een spoedhoorzitting. Vanavond nog veel hoge wolken, die trekken weg na middernacht. Dan wordt het helder maar koel bij minima rond 10 graden. Morgen buitengewoon veel zon en een stralende hemel, maxima dan tot 23 graden. Volgende week komt mogelijk de 30 graden opnieuw in zicht.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Het is 10 uur.

In Blankenbergen is een groep tieners gered van de verdrinkingsdood. De jongeren uit Brussel waren er op schooluitstap. Een kleine 30 jongeren negeerden alle verbodsporten en gingen toch de zee in om te zwemmen. De hoofdredder was toevallig op het strand en dook hen achterna, samen met enkele inderhaast opgetrommelde collega's. De stroming had op dat moment al enkele tieners meegesleurd. Maar de redders konden iedereen op het nippertje in veiligheid brengen. In Zaventem hebben leden van het opsporingsteam FAST een Dominicaanse man gearresteerd die al enkele jaren op de vlucht was. De Spaanse justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij een roofmoord in een Madrileens bordeel 6 jaar geleden. De man had verschillende vervalste identiteitsdocumenten bij zich. Bedoeling is hem aan Spanje over te leveren, daar riskeert hij 23 jaar gevangenis. In Herentals in de Kempen is een vrouw dood aangetroffen in een cel van politiezone Nederland. De vrouw van 38 had daar de nacht doorgebracht nadat ze gisteren was opgepakt bij een huiszoeking in een drugszaak. De vrouw is na haar arrestatie nog onderzocht in het ziekenhuis en daar gezond verklaard. Ze wachtte in de cel op haar voorgeleiding bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek met onder meer een autopsie zal moeten wijzen wat er is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek leiden. In de VS is de rel rond de persvrijheid nog niet gaan liggen. Het Witte Huis geeft nog altijd geen toegang aan journalisten van de perskanalen CNN, MS Now en Politico. Ook niet nu een federale rechter dat verbod als ongrondwettelijk heeft beoordeeld. President Trump wil hen verbannen uit het Witte Huis omdat de zenders hem systematisch in diskrediet brengen. Hij beschuldigt hen ook van het uitzenden van fake news. De betrokken zenders vragen de rechtbank nu om een spoedhoorzitting. Vanavond nog veel hoge wolken, die trekken weg na middernacht. Dan wordt het helder maar koel bij minima rond 10 graden. Morgen buitengewoon veel zon en een stralende hemel, maxima dan tot 23 graden. Volgende week komt mogelijk de 30 graden opnieuw in zicht.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffeur La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffeur La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffeur La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: This is your last chance. After this, there is no turning back. If you take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.

Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen mensen de zaal verlaten toen Israëlisch premier Netanyahu zijn toespraak aanvatte. Netanyahu noemde hen daarop morele lafaards. In de toespraak zei hij onder meer dat het een makkelijke beslissing was om Iran aan te vallen en een absolute noodzaak. Volgens Netanyahu verdedigt Israël heel wat landen waarvan de delegaties net de zaal hadden verlaten. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een vrouw uit Roeselare aangehouden op verdenking van moord op haar echtgenoot. Dat na de dodelijke brand in hun woning eerder deze week. Die echtgenoot, een man van 60, kwam daarbij om het leven en bleek te zijn overgoten met benzine. De vrouw had zelf de brandweer gebeld en is door hen gered. Ze verschijnt dinsdag voor de raadkamer. De fabriek van Plasman in Gent moet definitief sluiten. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Plasman is een Canadees bedrijf. In Gent maakte het bijna 40 jaar kunststofonderdelen, vooral bumpers voor de auto-industrie. Vooral als toeleveringsbedrijf voor Volvo Gent. Onlangs verloor de vestiging ook het contract met BMW Mini in Duitsland. Volgens de vakbonden was dat de doodsteek. In totaal verliezen meer dan 300 mensen hun baan. In Oostende is dichter en literatuurcriticus Hedwig Speliers overleden. De man was een veelschrijver, publiceerde ook tal van essays en genoot bekendheid met boeken over de auteur Stijn Streuvels, waarin hij de man verweet te Duits gezind te zijn geweest tijdens Wereldoorlog II. Speliers stierf na een korte ziekte, hij was 91. Het blijft Belgische medailles regenen op het WK wielrennen in Montreal. In de wegrit voor beloften bij de vrouwen heeft Fleur Moors brons behaald. Na een kleine 135 kilometer was de Slovaakse topfavoriete Gladonova de sterkste. Ook Lore de Schepper reed een sterke wedstrijd en kwam als zesde over de streep. En de Vlaams-Brabantse actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award. Nooit eerder is die eer een actrice uit ons land te beurt gevallen. Leon dankt de nominatie aan haar hoofdrol in de Vlaamse reeks Holy Shit, waarin ze een jonge vrouw speelt die leidt aan het syndroom van Gilles de la Tourette. De uitreiking van de Emmy Awards gebeurt op 23 november in New York. De nacht is koel bij zo'n 10 graden, maar er zijn amper wolken. Vrijdag is het flink zonnig en warm bij 23 graden. En de daaropvolgende dagen gaat het kwik nog verder de hoogte in.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Goedenavond, Radio Meteor.
3: Para mi mamita que me quita mi bombón.

Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen mensen de zaal verlaten toen Israëlisch premier Netanyahu zijn toespraak aanvatte. Netanyahu noemde hen daarop morele lafaards. In de toespraak zei hij onder meer dat het een makkelijke beslissing was om Iran aan te vallen en een absolute noodzaak. Volgens Netanyahu verdedigt Israël heel wat landen waarvan de delegaties net de zaal hadden verlaten. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een vrouw uit Roeselare aangehouden op verdenking van moord op haar echtgenoot. Dat na de dodelijke brand in hun woning eerder deze week. Die echtgenoot, een man van 60, kwam daarbij om het leven en bleek te zijn overgoten met benzine. De vrouw had zelf de brandweer gebeld en is door hen gered. Ze verschijnt dinsdag voor de raadkamer. De fabriek van Plasman in Gent moet definitief sluiten. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Plasman is een Canadees bedrijf. In Gent maakte het bijna 40 jaar kunststofonderdelen, vooral bumpers voor de auto-industrie. Vooral als toeleveringsbedrijf voor Volvo Gent. Onlangs verloor de vestiging ook het contract met BMW Mini in Duitsland. Volgens de vakbonden was dat de doodsteek. In totaal verliezen meer dan 300 mensen hun baan. In Oostende is dichter en literatuurcriticus Hedwig Speliers overleden. De man was een veelschrijver, publiceerde ook tal van essays en genoot bekendheid met boeken over de auteur Stijn Streuvels, waarin hij de man verweet te Duits gezind te zijn geweest tijdens Wereldoorlog II. Speliers stierf na een korte ziekte, hij was 91. Het blijft Belgische medailles regenen op het WK wielrennen in Montreal. In de wegrit voor beloften bij de vrouwen heeft Fleur Moors brons behaald. Na een kleine 135 kilometer was de Slovaakse topfavoriete Gladonova de sterkste. Ook Lore de Schepper reed een sterke wedstrijd en kwam als zesde over de streep. En de Vlaams-Brabantse actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award. Nooit eerder is die eer een actrice uit ons land te beurt gevallen. Leon dankt de nominatie aan haar hoofdrol in de Vlaamse reeks Holy Shit, waarin ze een jonge vrouw speelt die leidt aan het syndroom van Gilles de la Tourette. De uitreiking van de Emmy Awards gebeurt op 23 november in New York. De nacht is koel bij zo'n 10 graden, maar er zijn amper wolken. Vrijdag is het flink zonnig en warm bij 23 graden. En de daaropvolgende dagen gaat het kwik nog verder de hoogte in.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen mensen de zaal verlaten toen Israëlisch premier Netanyahu zijn toespraak aanvatte. Netanyahu noemde hen daarop morele lafaards. In de toespraak zei hij onder meer dat het een makkelijke beslissing was om Iran aan te vallen en een absolute noodzaak. Volgens Netanyahu verdedigt Israël heel wat landen waarvan de delegaties net de zaal hadden verlaten. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een vrouw uit Roeselare aangehouden op verdenking van moord op haar echtgenoot. Dat na de dodelijke brand in hun woning eerder deze week. Die echtgenoot, een man van 60, kwam daarbij om het leven en bleek te zijn overgoten met benzine. De vrouw had zelf de brandweer gebeld en is door hen gered. Ze verschijnt dinsdag voor de raadkamer. De fabriek van Plasman in Gent moet definitief sluiten. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Plasman is een Canadees bedrijf. In Gent maakte het bijna 40 jaar kunststofonderdelen, vooral bumpers voor de auto-industrie. Vooral als toeleveringsbedrijf voor Volvo Gent. Onlangs verloor de vestiging ook het contract met BMW Mini in Duitsland. Volgens de vakbonden was dat de doodsteek. In totaal verliezen meer dan 300 mensen hun baan. In Oostende is dichter en literatuurcriticus Hedwig Speliers overleden. De man was een veelschrijver, publiceerde ook tal van essays en genoot bekendheid met boeken over de auteur Stijn Streuvels, waarin hij de man verweet te Duits gezind te zijn geweest tijdens Wereldoorlog 2. Speliers stierf na een korte ziekte, hij was 91. Het blijft Belgische medailles regenen op het WK wielrennen in Montreal. In de wegrit voor beloften bij de vrouwen heeft Fleur Moors brons behaald. Na een kleine 135 kilometer was de Slovaakse topfavoriete Gladonova de sterkste. Ook Lore de Schepper reed een sterke wedstrijd en kwam als zesde over de streep. En de Vlaams-Brabantse actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award. Nooit eerder is die eer een actrice uit ons land te beurt gevallen. Leon dankt de nominatie aan haar hoofdrol in de Vlaamse reeks Holy Shit, waarin ze een jonge vrouw speelt die leidt aan het syndroom van Gilles de la Tourette. De uitreiking van de Emmy Awards gebeurt op 23 november in New York. De nacht is koel bij zo'n 10 graden, maar er zijn amper wolken. Vrijdag is het flink zonnig en warm bij 23 graden. En de daaropvolgende dagen gaat het kwik nog verder de hoogte in.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-3891. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Een hele goede nacht. Radio.
8: One, two, three. Wait, is this a song with the drums? I'm at a

0: In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten 1 thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. 3 renners van UAE Team Emirates zijn buitentijd aangekomen in de 7e etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even
4: alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.